0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd.

0: In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen

0: dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de 5e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pas.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze ja, toch tech bro Fjedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridjenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
5: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
6: Ja!
5: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi en ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
3: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt wat langzamer op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ongeveer 2 kilometer en 10 minuten extra. En ook op de A27 Breda-Utrecht vielen voor Noordeloos 10 minuten door de werkzaamheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: Past Time Paradise uit Songs in the Key of Life van Stevie Wonder hoorde je deze remake van Coolio uit 1995, Gangsters Paradise.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En Coolio overleed een jaar of wat geleden en ja, dat ging allemaal redelijk plotseling. Ik was er wel een beetje verbaasd over. En we begonnen met Dayton and the Sound of Music. Goedemorgen, het is donderdag 16 juli en de zomer duurt voort. Het blijven tropische temperaturen, maar er zit een soort verandering aan te komen. Want ik zat naar het nieuws te kijken en ik zag daar gewoon een weermevrouw en die liet temperaturen zien van volgende week tot en met woensdag. 21, 22. Echt lekker, man. Ja, even die warmte het huis uit. Ik verlang er wel een beetje naar. Hé, hey, wat gaan we allemaal doen tussen nu en 9 uur? We nemen je mee je werkdag in. Of heb je al vakantie? Het zou zomaar kunnen. Ik heb het idee dat het na volgende week ook hier een stuk rustiger wordt. Want het is nog best druk op de weg. Ja, zeker donderdag. Hè. Veel mensen toch weer in de auto op weg. In de airco. Ja, tuurlijk. Alhoewel. Ik moet zeggen, als je 's morgens opstaat. Ik was heel vroeg op. Ja joh, dan is het lekker. En waarom was ik vroeg opgestaan? Om alles open te zetten. Gewoon ramen en deuren tegen. En toen ben ik weer heerlijk in bed gekropen en heb ik nog even gedut. Maar ja, ik moest er toch gewoon op tijd uit om hier te zijn om 7 uur. Maar wat gaan we allemaal doen? We hebben de Simpel Shazam, we hebben de open deurplaat, de horizonagenda. Het nieuws van bij ons, jazeker, dat krijg je om 7:55 en 8:55. En ja, we zijn in Hapert de straat op geweest om te vragen, hoe lang douchen mensen nou eigenlijk? Nou, daar hoor je hele leuke dingen, maar het valt me vooral op dat de meeste mensen toch echt korter douchen sinds dat de prijzen voor water en voor stroom en voor gas, ja, toch een stuk duurder zijn geworden door oorlogen, et cetera, et cetera. En ja, Iran en Amerika, die blijven maar rommelen met elkaar. Volgens mij gaat het voorlopig niet over en dat betekent hoge stookkosten en benzine. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, wat dacht je van de drummer van de Police? Stuart Copeland is zijn naam. De zangeres van Corona, Olga de Souza, je weet wel, Rhythm of the Night. TJ Jackson, Tito Joe Jackson, een zoon van Tito. Floortje Smit en ook Ed Kowalczyk is jarig. Hij was ooit de zanger van Live. En die hoor je hier, die band, met Lightning Crashes.

Uit het album Throne Copper. Hoor je Lightning Crashes uit 1994 en Ed Kowalczyk. Hij viert vandaag zijn 55ste verjaardag. En daarmee is het 7:15 geweest. Op deze donderdagochtend. En het is nog lekker koel buiten. Hier is George Ezra.

0: Doobie Brothers en Listen to the Music hier bij Radio Horizon. Daarvoor ook nog George Ezra en Budapest. En de Nederlandse overheid is de campagne Word Geen Douchebag gestart. Daarmee willen ze proberen mensen te overtuigen korter te douchen om water te besparen. Wij gingen de straat op om te polsen of we al zuiniger met water omgaan.
1: Hoe lang douche jij gemiddeld?
2: Hoe lang douche ik gemiddeld? Ik denk in 5 minuutjes, normaal gesproken.
3: Minuut of 7? 7 denk ik.
4: Nou, 2-3 minuten. Ja.
5: Ik, 5 minuten.
6: Ik doe dat gewoon niet. Uit hygiënische overwegingen en voor het milieu. Dus ik douche dan niet. Ik ben zo zuinig op drinkwater.
5: Ja, 5 minuten.
1: Er is nu een landelijke campagne gestart om mensen bewuster te maken van hun waterverbruik. Die heet Word een douchebag fris in 5 minuten. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, tuurlijk. Ja hoor, kan makkelijk. Ja. Als ik mijn haren niet hoef te wassen, is het een stuk minder.
7: Ik ga je onder het douchen en ja, als ik klaar ben, ben ik klaar. Ik hou daar nooit geen tijd bij.
4: Na sporten en dan even 3 minuten onder de douche. Heerlijk.
0: Wordt geen douchebag? Ga jij ook al zuiniger om met gebruik van water? Kijk op eenkemper.nl en laat ons weten wat je hiervan vindt.

0: Kelly Rowland samen met David Guetta. 2009, alweer 16 jaar geleden, When Love Takes Over. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook een nummer van Salt en Peppa staat voor je klaar. Maar eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Een file van 5 kilometer en 20 minuten. Verder de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten door de werkzaamheden. En dan de A73 Maasbracht-Nijmegen. Vanaf Wesel 5 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.
3: Radio Horizon. Cinderella cut it up one time.

0: En dan al die plaknachten. Let's talk about sex. Je hoort Salt and Pepper.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. Met drie berichten uit onze regio. En we beginnen in Maarhezen. Gisteren ging de Stationsstraat gedeeltelijk dicht door de opbouw van de kermis. De afsluiting duurt tot het einde van de kermis. En die vindt dit jaar plaats van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juli. Wethouder Joost Ploos van Amstel opent de kermis aanstaande zaterdag officieel met de kermisafsluitanten. Op de kermis zijn er dit jaar attracties zoals de Vulcano Power en de trampoline. Op kermis maandag is er aan het einde van de middag een optreden van Tijgertje en Winnie de Poe, speciaal voor kinderen. Bewoners rondom het kermisterrein worden gevraagd hun oud papier en GFT-containers buiten de wegafsluiting aan te bieden. En vandaag wordt het oud papier in de Stationsstraat al ingezameld. En op dinsdag 21 juli wordt het GFT-afval in Maarhezen opgehaald. Dan naar Hezen, bedrijventerrein De Poortmannen heeft begin deze maand een eigen stichting gekregen. De oprichting vond op 3 juli plaats bij notaris Teunissen. Het bestuur bestaat uit Hans van Lierop, Berry Boelens en Arjan Snoeien. De stichting is het resultaat van een samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Hezenleende. Wethouder Groenewoud ziet het als een belangrijke stap. Door samen te werken kunnen ondernemers en gemeenten kansen beter benutten en problemen aanpakken. De stichting richt zich op verbeteringen van de infrastructuur, de verkeersveiligheid en de uitstraling van bedrijventerrein. Ook wil het bestuur het keurmerk Veilig Ondernemen behalen. Alle ondernemers op de Poortmannen zijn welkom om zich aan te sluiten. En tot slot een oproep vanuit Hezen. Stichting Brabantse Dag zoekt een vrijwillige coördinator ticketverkoop. De coördinator regelt de voorbereiding en uitvoering van de verkoop van entreetickets en tribuneplaatsen. Daarvoor wordt samengewerkt met het bestuur, leveranciers en de ticketpartner. De tijdsinvestering is gemiddeld 4 uur per maand van april tot en met juni. In juli en augustus is dat 6 tot 8 uur per maand. De Brabantse Dag vindt dit jaar plaats op zondag 30 augustus in Hezen. 16 wagenbouwersgroepen trekken dan met rijdende decors door de straten. Het thema dit jaar is alles uit de kast. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@brabantsedag.nl. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

De nieuwe Alex Warren heet Passenger. Je hoort hem hier bij Radio Horizon. Daarvoor nog It's My Life van Talk Talk. En daarmee is het 7:15 geworden. Goedemorgen. Weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Het blijft vandaag heet met maxima rond de 30 graden. En de zon schijnt volop. Morgen vrijdag wordt het al wat koeler met maxima rond de 28 graden. Zaterdag wordt het nog frisser met rond de 24 graden. Dus de hitte gaat voorbij. Maar nog even 2 dagen goed voor jezelf zorgen. En nu gaan fietsen.

0: Ja, hopelijk wel, hè, want nog een paar dagen. En dan gaat de temperatuur een stapje terug doen. En dat is voor de meesten van ons denk ik wel lekker. We hadden ook nog skikken om fietsen. En als je wilt gaan fietsen, doe dat dan nu. In Kranendonk start binnenkort de cursus Kranendonk Logie. Onlangs waren Jacques Biemans en Jo Heezakkers van de Erfgoedvereniging in de studio om uit te leggen wat dit inhoudt.
1: We hebben tot voor kort Heemkundekring geheten. Dat weten mensen denk ik wel. Maar we heten nu Erfgoedvereniging. En dan is het bij ons vastleggen en bewaren, maar ook doorgeven. En dat doorgeven doen we door, op allerlei manieren. We hebben een heel mooi tijdschrift, de A-Chroniek, wat inmiddels al meer dan 45 jaar gangen bestaat. Daar zijn we heel trots op. En we proberen zoveel mogelijk naar buiten te treden. Binnenkort de cursus Kranendonk Logie.
2: Iedereen die geïnteresseerd is in een stukje geschiedenis Kranendonk. Het lijkt misschien een oude mannen gebeuren, een oude vrouwen gebeuren, maar dat is natuurlijk helemaal niet. We hebben in ieder geval 4 cursusavonden.
1: Hele interessante avonden voor mensen die wat minder op de hoogte zijn van de geschiedenis van Kranendonk. Ik denk dat ze aangenaam verrast worden om over Buhl of Maris dingen te horen van denken, oh, daar heb ik nog helemaal nooit van gehoord of daar heb ik nog nooit gezien. En dat is een beetje de invalshoek.
0: Wil je meer weten of meedoen? Kijk op erfgoedkranendonk.nl. Zometeen deel 2 van Simple Simons met de open deurplaat, de Simple Jam en de Horizon Agenda. En nu Stevie en Sly, hier zijn Young Gun Silver Fox.

0: Een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verwijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verwijen.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
5: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
4: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
6: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
4: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, zoals op de A27 naar Gorkum vanuit Breda. Voor knooppunt Gorkum 6 kilometer en een kwartier extra. En op de A73 naar Nijmegen, ook file voor knooppunt Tigria. 5 kilometer en 10 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht vanwege wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Van het begin tot het eind hoorde je Thriller van Michael Jackson.
1: Vandaag in het verleden.
0: En we begonnen met Door het oog van de nacht. En dat was Flair. Ja, nou, met Thriller kun je door het oog van de nacht heen kruipen. Goedemorgen, het is 8:00 geweest. Welkom terug in Simpel Simons, de ochtendshow van Horizon. En we nemen je mee naar 9:00 deze ochtend in. En dat doen we natuurlijk altijd even met een blik in de geschiedenis van vandaag. Want we nemen je mee terug naar 1945, een moment dat alles veranderde. Precies 81 jaar geleden gebeurde iets wat we nooit mogen vergeten. Op 16 juli 1945 bij El Gordo in New Mexico gebeurde het. De eerste atoombom werd tot ontploffing gebracht. Een test, een geheim project, The Manhattan Project. Wie was de man achter dit project? Robert Oppenheimer, een briljant fysicus. Zijn taak? Hij moest een kernwapen maken voor Amerika en dat deed hij. De bom werkte, de test was een succes, maar Oppenheimer, hij realiseerde zich wat hij had gecreëerd. Later zou hij zeggen, ik ben dood geworden. Maar de oorlog ging door, Amerika wilde Japan verplichten zich over te geven. Dus op 6 augustus 1945 gebeurde het ergste. Boven Hiroshima werd een uraniumbom, Little Boy, losgelaten. In één flits verdween een hele stad. 80.000 mensen stierven onmiddellijk, familie, kinderen, ouders weg. 3 dagen later, op 9 augustus, volgde Nagasaki een plutoniumbom, Fat Man. Nog eens 40.000 doden. De Tweede Wereldoorlog eindigde. Japan gaf zich over. Duizenden levens waren gered doordat de oorlog stopte. Maar tegen welke prijs? Oppenheimer zag wat hij had gedaan. De vernietiging, de dood, de lijdende. Hij verafschuwde het diep. Oppenheimer wilde nooit meer kernwapens zien. En daar is een prachtige film over gemaakt die absoluut de moeite van het bekijken waard is. Want ja, waar gaat het conflict onder andere met Iran over? Over het feit dat Amerika koste wat kost wil voorkomen met Israël. Dat deze club ook een atoombom krijgt. Want kijk maar naar Noord-Korea. Daar zit ook een mafkees, Kim Jong-un. Ja, je kunt niks doen tegen Noord-Korea. Want die man kan op een rode knop drukken. En dat zou hij zomaar eens kunnen doen. Dus ja, een atoombom. Ja, je wilt niet dat iedereen erin heeft. En het is vandaag Wereldslangendag. Een dag om beter te begrijpen waarom slangen niet zo eng zijn als veel mensen denken. Dit is een dag om aandacht te vragen voor slangen, want veel mensen zijn bang voor slangen of zien ze als gevaarlijk. Maar wist je dat de meeste slangen helemaal niet giftig zijn? Van de ongeveer 3900 soorten ter wereld zijn er maar 600 giftig. En van die giftige soorten zijn er nog veel minder echt gevaarlijk voor mensen. Waarom deze dag? Nou, slangen worden bedreigd door dezelfde problemen als veel andere dieren. Verlies van hun leefgebied, klimaatverandering en ziekte. Maar de grootste bedreiging is de angst die mensen voor hen voelen. Onwetendheid zorgt ervoor dat mensen slangen doden, terwijl ze zich eigenlijk niet bedreigd hoeven te voelen. Zometeen de Horizon Agenda, ook Gwen McCrae, maar nu eerst de Golden Earring.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Ah!

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo, en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk, zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: en Hold On hier bij Radio Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een oproep uit Hezen, want Stichting Brabantse Dag zoekt een vrijwillige coördinator ticketverkoop. De coördinator regelt de voorbereiding en uitvoering van de verkoop van entreetickets en tribuneplaatsen. Daarvoor wordt samengewerkt met het bestuur, leveranciers en de ticketpartner. De tijdsinvestering is gemiddeld 4 uur per maand van april tot en met juni. In juli en augustus is dat 6 tot 8 uur per maand. De Brabantse Dag vindt dit jaar op zondag 30 augustus plaats in Hezen. 16 wagenbouwersgroepen trekken dan met rijdende decors door de straten. Het thema dit jaar is alles uit de kast. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@brabantsedag.nl. Dan naar Hezen, bedrijventerrein De Poortmannen, heeft begin deze maand een eigen stichting gekregen. De oprichting vond op 3 juli plaats bij notaris Teunissen. Het bestuur bestaat uit Hans van Lierop, Berry Boelens en Arjen Snoeien. De stichting is het resultaat van een samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Hezen-Leende. Wethouder Groenewoud ziet het als een belangrijke stap. Door samen te werken kunnen ondernemers en gemeenten kansen beter benutten en problemen aanpakken. De stichting richt zich op verbeteringen van de infrastructuur, de verkeersveiligheid en de uitstraling van het bedrijventerrein. Ook wil het bestuur het keurmerk Veilig Ondernemen halen. Alle ondernemers op de Poortmannen zijn welkom om zich aan te sluiten. En tot slot maar Hezen, want gisteren ging de Stationsstraat gedeeltelijk dicht door de opbouw van de kermis. Die afsluiting duurt tot het einde van de kermis. Die vindt plaats van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juli. Wethouder van Amstel, Ploos van Amstel, opent de kermis aanstaande zaterdag officieel met de kermisexploitanten. Op de kermis zijn er dit jaar attracties zoals de Vulcano Power en de trampoline. Op kermis maandag is er aan het einde van de middag een optreden van Tijgertje en Winnie de Poe, speciaal voor kinderen. Bewoners rondom het kermisterrein worden gevraagd hun oud papier en GFT-containers buiten de wegafsluiting aan te bieden. Vandaag wordt het oud papier in de Stationsstraat ingezameld. En dinsdag 21 juli het GFT-afval in Maarhezen. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer. Lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Just Jack Style and John and Turn the Lights Off. En zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 2001 en nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de ochtendspits eerlijk gezegd wel mee. En ook in de regio is dat het geval. Op de A73 naar Nijmegen wel file vanaf Bezel. 6 kilometer, een kwartiertje extra door wegwerkzaamheden. Verder de A27 uiteraard. Ook daar is het druk vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk 10 minuten over 4 kilometer. En tot slot de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Del 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Nathan Evans en Wellerman hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 16 juli 2026 en precies 25 jaar geleden werd in Paradiso in Amsterdam een bijzondere uitvaartdienst gehouden voor Herman Brood. Herman Brood, zanger, kunstenaar, een man met veel talent. Op 11 juli 2001 sprong hij van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam met een briefje in zijn zak. Ik heb er geen zin meer in. Misschien zie ik jullie nog wel eens. Maak er een mooi feest van. Herman werd 54 jaar. Vijf dagen later, op 16 juli, werd hij herdacht in Paradiso. De kist stond midden op het podium. Zijn vrienden waren er: The Wild Romance, André Hazes, Cas Lux, Bart Chabot, Jules Dilder, Hans Teeuwen, Hermans weduwe Xandra en hun dochter Lola. Ze herinnerden zich Herman, zijn creativiteit en zijn talent. Aan het einde van de dienst werd Hermans versie van My Way gedraaid. Dan werd hij onder massale belangstelling naar het crematorium gereden, want iedereen wilde afscheid nemen. Wrang was het dat Herman pas na zijn dood zijn eerste nummer 1 hit kreeg met My Way, omarmd door de mensen die tijdens zijn leven weinig van Hermans muziek moesten hebben. Herman Brood was een kunstenaar, een muzikant, een man die pijn voelde, die uitdrukking zocht, maar niet kon vinden wat hij zocht. We herinneren ons vandaag Herman Brood met dat prachtige My Way vandaag.
1: De open deurplaat.

0: Herman Brood en zijn versie van My Way. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat zijn uitvaart plaatsvond in Paradiso in Amsterdam. En gisteren was het precies 30 jaar geleden dat in Eindhoven de Hercules-ramp plaatsvond. Een Kempen maakte daar een bijzondere podcastserie over, waarin hulpverleners, slachtoffers en iedereen die maar iets met de ramp te maken kregen aan het woord komen.
1: In die periode was ik chef nieuwsdienst van het Eindhovense Dagblad. En de chef nieuwsdienst moet eigenlijk gewoon zorgen dat het nieuws in de krant komt. Nou, toen kwam er dus zeg maar rond 6:15 het eerste bericht van er is een ongeluk gebeurd op de vliegbasis Eindhoven. Ja, dan is opeens staan alle alarmbellen gaan af. Dus er wordt dan meteen gebeld naar de mensen die daarop af moeten.
0: Je kunt deze hele podcastserie terugvinden en luisteren op eenkempen.nl. Zeer indrukwekkend.

0: beschikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
7: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
6: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
8: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
6: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files in de regio zijn eigenlijk zo goed als opgelost, behalve dan de A73 naar Nijmegen. Voor knooppunt Stiglia 6 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan en Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenboekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. De wandeling is zondag. Het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Marhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
3: DAB+,
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

deze 16 juli 2026, op deze zonnige donderdag. Luisteraars, van harte welkom. Horizon at Work, tussen haakjes vakantiemodus. Met Van Dommelen achter de knopjes. Ja, dat is de opener. Ja. Coco Jumbo, Mr. President, daar begonnen we mee. Bedankt Rolf weer voor zijn vroege ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 uur 's morgens en 9 uur in de ochtend. Ja, het WK voetbal. Nou, het was gisteravond toch wel eventjes genieten geblazen. Hè? Die tweede helft, potverdorie. Engeland kwam voor met 1-0. En, ja, en toen kwam Argentinië. Het echte Argentinië hebben we eigenlijk pas gisteren gezien. Hè? Jongen, jongen, de kwaliteit die straalde vanaf. En daarbij, ja, Engeland die besloot om zich meer verdedigend op te gaan stellen. En dan een beetje net als Nederland toen. En dan wordt het toch, ja, toch moeilijk. En de druk in de 16 meter werd steeds groter. En dan toch wel terecht gewonnen worden. Wel geweldig. Nou, aanstaande zondag dus de finale de Spanje dus tegen Argentinië. En ik heb eigenlijk nog geen idee waar ik mijn geld op moet zetten. Nee, het is heel bijzonder wat we meegemaakt, denk ik. Ja. Kijk, die derde, vierde plaats. Ja, oké. Voor de statistieken misschien. En voor de centen. De euro's of de dollars, weet ik veel. Maar ja. Het gaat er weer om de zondag uit. Ja.

0: Get it on.
1: 12:12. Op deze zonnige donderdag. Get it on, de Kermis remix. De Hollies waren dat met de Long Cool Woman in the Black Dress. En daarvoor hadden wij Shania Twain. That don't impress me much. Nee, zo is dat. Ja. Leuk, hè? Van de ene drummer naar de andere drummer. En de rest van de band. Shalimar, I can make you feel good.

horizon en de vakantiemodus met verdomme achter het knopjes. Hadden wij de opname van Tide Fit en hun versie van The Lion Sleeps Tonight. Origineel van heel wat jaartjes tevoren van de Tokens. En ook nog gedraaid, wat hebben we er meer gedraaid voor je? Even kijken. I can make you feel good van Shalamar. Ja, die. Oh ja, die waren. Was dat die plaat? Ja, was die plaat. 10 minuten voor 10:30 hier in Schouwenhuizen.

verhaal van de Calypso. De grote boot op de zee, op de wereldzeeën van Jacques Cousteau. Dat was de uitvoering van John Denver. En ook nog gedraaid Ravonaise en Groenenburg.

0: Uit 1971, The Sandy Coast en Just a Friend. En destijds was dat de opvolger van A Through Love That's a Wonder, allemaal geschreven door Hans Vermeulen. En daarvoor hadden we The Chorus en Breathless. Nu de hoogste tijd voor de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Oh Judy, dat was de King Elvis Presley. En daarvoor hadden wij de agendaberichten met een productie van Hans van den Broek en een presentatie van Hans van Groezen. En wederom heren, dank daarvoor. We zijn weer helemaal op de hoogte. Hier is Arman Herman van de Loenhout.

Breakout. Ja, Breakout was de grote hit voor, even kijken, van wie was het ook alweer? De Swing Out Sister was de formatie. En ja, natuurlijk. En daarvoor hadden wij Herman van Loenen, of wel Arman met zijn grote hit Ben ik de Min. En dat in de speciale ska-versie. Ja, dat hoor je niet vaak, hè? Dan de kermissen dit weekend. Mag ik het even vermelden. Maris het kermis dit weekend. Maris. Waar is nog meer kermis? In Valkenswaard dit weekend. Ja, de zomerkermis. Voor de mensen die houden van een hele grote kermis. Dat kan ook. Dan kun je naar Tilburg. Want daar is vanaf deze week komt ook de grote kermis daar. De Sound of Philadelphia. Daar gaan we naartoe. De TSOP en de jongens van Harold Melvin. En zijn Blue Notes. En het heet allemaal The Love I Lost. Komt-ie aan.

Een groot hit voor de jongens van Van Halen, Van Halen, Van Halen met Jump. En daarvoor hadden we de Philadelphia Sound met Harold Melvin en zijn Blue Notes en The Love I Lost. Ik kijk op een A4'tje en ik kan er geen plaatje draaien. En dan gaan we op weg richting commercials. En het nieuws van 11 uur op deze 16e juli. Zullen we maar even doen? En wat wordt dat dan? Gaan we eens even kijken. Janet Jackson. Ja, Janet. Oh, goed. De drummer was al op tijd wakker. Ja, die was erbij. Janet Jackson, tot aan de commercials en het nieuws.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken

0: met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Het is 5:05 op deze 16 juli 2026. Ja. Op deze zonnige, warme donderdag. Ja, zeker. Vandaag nog zo'n kleine 30 graden. Niet verkeerd, hè? Nee. Welkom, dit is weer Horizon het Werk, tussen haakjes vakantiemodus. Openen wij met Paul Simon, You Can Call Me L. Nou, vooruit dan maar.

Driving My Life Away. De broer van Eddie Rabbit. Ja. Daar waren we on the road. En daarvoor hadden we Frans Duits en zijn kilometervrijders. Hier bij Horizon het werk. Tussen haakjes de vakantiemodus. Ik schrijf het er iedere keer. En ik zeg het er iedere keer ook maar bij. Want per slotverrekening. Voor de mensen die vakantie aan het vieren zijn, heel veel plezier. Geniet nog lekker van het goede weer. We hebben toch wel geluk hoor, deze zomer. Eerlijk is eerlijk. Voor de mensen die nog ver weg gaan reizen, kijk goed uit onderweg, houd rustig aan. Dat is het belangrijkste, toch? En voor die mensen die gewoon nog aan het werk zijn, die de vakantie nog te goed hebben, dat kan, een beetje volhouden. Maar er zijn ook al mensen die hebben het al gehad, die zijn zo vroeg geweest. Ze zeggen, potverdorie, nou, weer terug. Godverdorie, een jaar is niks, hè? Nee, zo snel ben je weer onderweg. Hier is Tina Turner, de beste.

You've got your troubles, I've got mine. Dat waren de Fortunes. Eigenlijk meer het huisorkest van Radio Caroline. Hè? Ja, en daarvoor hadden we Tina Turner. En weer haar grote hit Simply the Best. Simply the Best. The Best. 10 minuten voor 11:30 met Paco en Amor de Mis Amores.

0: Jackson.
1: Ja, Jackson.
0: Was een groot hit hoor, van Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. En daarvoor hadden wij uit Spanje Paco met Amor de mis amores. Kijk eens aan, Españolas. We gaan zo dadelijk naar de agendaberichten. Eerst nog even Frans Gal. Frans Gal.

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo, en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk, zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Het was het eerste grote succes en de doorbraak van de jongens uit Volendam, de Cats. Met Sure, He's a Cat. En daarvoor de agendaberichten met de productie van Hans van den Broek. Moet ik even goed kijken. En de presentatie van Hans van Groezen. Wederom, heren, bedankt voor deze warme agendabericht op deze 16 juli 2026. Gaan wij een fijn schijfje draaien van de zoon van Bob Marley. Bob Marley. Ziggy Marley. En het heet... Oh ja, weet ik.

radio. Met het geluid van Simon en Marijke. Simon moet ik zeggen. Simon en Marijke. En I saw you. Ja. En daarvoor hadden wij Ziggy Marley en Tomorrow People hier bij Horizon at Work. Met verdomme achter de knopjes, althans de vakantiemodus. En hier is Madonna.

0: weekend. Tijdens je werk. Horizon Network.
1: Ja, zo is dat. Wel de muziek van George Harrison voor je. Got My Mind Set On You en voor Madonna, Like A Prayer. Ik kijk even op mijn A4'tje. Ik zie staan Sun Club, dat klopt, want die is nu draaien. Draait vandaag. Fiesta. Daar heb ik zaak Jackson op voor je. En dan gaan we op weg richting commercials en nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van De Smaak van Smaak. En dat loopt dan tot aan de klok van 2. Tussen 2 en 3 uur hebben wij het tussenuur met Peter van Hecht. Uurtje tussen 3 en 4 is weer non-stop. En tussen 4 en 6 is het weer de hoogste tijd voor Echt van Hecht met Peter van Hecht. En dan gaan we de avond in. Ben er bijna uit. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Tot morgen. Dag.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Hees, Leende, Kranendonk en Valkenswaard.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar HAC Weekblad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkamer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkamer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Oh yeah. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495

houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. 1 van hen is een man van 18. En de 2e verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

In het Frans van Bestpark vond gisterenmiddag 15 juli de eerste editie plaats van Break the Week Kids 2026. Het thema van de openingsmiddag was reis rond de wereld en de middag werd geopend door wethouder Jordi Drieman en kinderburgemeester Stephanie Aarts. En ondanks de warmte zorgde een verkoelende wind op het terrein toch voor aangename omstandigheden. Dit is Bonnie Tyler en Lost in France.

triest verhaal rond deze Bonnie Tyler. Ze woonde al een tijdje in het Portugese Faro. En ze onderging op 6 mei 2026 jongstleden een spoedoperatie vanwege een geperforeerde darm, waarna ze in coma werd gebracht en sindsdien in het ziekenhuis van Faro verbleef. En daar overleed zij vrij onverwacht op 8 juli jongstleden 2026. Bonnie Tyler, een van haar grotere hits, Lost in France.

De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen in Nederland. En door de illegale sigaretten dalen de inkomsten voor de Nederlandse schatkist flink. Vorig jaar bijvoorbeeld werd 400 miljoen

Bananarama en de Fun Boy Tree. En it ain't what you do, it's the way that you do it. Aan de Eikenstraat in Riethoven is gisterenmiddag een graanveld vrijwel volledig in vlammen opgegaan. De brand ontstond tijdens maaiwerkzaamheden waarbij het graan werd binnengehaald. De meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse om de uitslaande brand te bestrijden. Ondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat het graanveld vrijwel volledig verloren ging. En bij de inzet raakte een brandweervrouw lichtgewond. Zij is ter plaatse door haar collega's gekoeld en vervolgens door ambulance personeel nagekeken. Over de aard en ernst van haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt.

Ja, en soms lijkt het wel eens dat de hele wereld in brand staat. Dit naar aanleiding van het verloren graan in Riethoven. Stichting Brabantse Dag is op zoek naar een vrijwillige coördinator ticketverkoop. Een belangrijke rol achter de schermen van de grootste theaterparade van het jaar. Heb jij informatie daarover nodig of ben je geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen via info@brabantsedag.nl. Hadden wij muziek van Man at Work en Jorde Down Under. Het is 10 minuten over 3 geworden. Is dit Billy Ocean? En Red Light Spells Danger.

Dat is een Red Light Spells Danger. Gaat over een man die zich vroeger als vrijgezel vrij voelde als een vogel. Maar nu hij verliefd is geworden, kan hij zijn geliefde uiteindelijk niet weerstaan. Dat is het, de plaat en zijn verhaal achter deze Red Light Spells Danger. Dit is The Black Eyed Peas en Meet Me Halfway.

31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Je kunt kiezen uit diverse kilometers, afstanden beter gezegd. 30, 45 of 60 kilometer kun je zelfs ook kiezen. De startlocatie is de kantine van de korfbalvereniging Eimerik. En dat vind je aan het sportpark De Wijbossen, Dominee Kremerstraat 31 in Hezen. Op loopafstand van het NS-station in Hezen. De deelname is 4 euro per persoon. En je hebt nog ruimschoots de tijd om je fiets te controleren. Of je bandjes nog goed zijn. Is het zadel nog wel goed?

Ja, we zitten er met z'n allen toch middenin. Daar komt het wel een beetje op neer. Dr. Pop en Jorde, World at War. Het is bijna 3 uur. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En bij deze bedank ik je voor het luisteren naar dit tussenuur van deze donderdag, deze 16e juli. Morgen hebben we weer een nieuwe. Alweer de allerlaatste van deze werkweek. Het gaat snel. Straks om 4 uur dan melden wij ons uiteraard weer voor een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Met daarin ook aandacht voor de Horizon Agenda. En wil je daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Tot later vanmiddag. Dit is John.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die

0: gevangenisstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A27 Breda-Gorinchem tussen Nieuwendijk en Gorinchem. A29 naar Rotterdam tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland een kwartier extra. En 20 minuten langer onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Beesel en knooppunt Tiglia bij Venlo. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

leuk, hè? Deze Bruno Mars en You're the Risk It All. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub het Hezen opnieuw het Hezer fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er keuze uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. En je kunt dagelijks vertrekken tussen 9 en 2 uur. De startlocatie, kantine korfbalvereniging Eimerik, Sportpark de Weibossen. En die vind je uiteindelijk aan de Dominee Kremerstraat 31 in Hezen op loopafstand van het NS. Station in Hezen. De deelname is €4 per persoon, dus je hebt nog tijd genoeg trouwens om te kijken of je fiets weer helemaal in orde is natuurlijk. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus dus Tourclub Hezen, het Hezer fietsweekend.

Ja, het is zoet, hè? Het is mierzoet. Het glazuur van je tanden, zeggen we dan wel eens. Het was een grote hit uit 1989. Deze samenwerking aan van Kylie Minogue en Jason Donovan. And especially for you.

hoort hem bijna dagelijks op de radio. Summer. En in dit geval hebben wij geluisterd naar de Home Wrecker. Aan de Eikenstraat in Riethoven is gisterenmiddag een graanveld vrijwel volledig in vlam opgegaan. De brand ontstond tijdens de maaiwerkzaamheden die daar plaatsvonden, waarbij het graan werd binnengehaald. Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse om de uitslaande brand te bestrijden. En ondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat het graanveld vrijwel volledig verloren ging. En bij de inzet raakte een brandweervrouw licht gewond. Zij is ter plaatse door haar collega's gekoeld en vervolgens door het ambulancepersoneel nagekeken. Over de aard en de ernst van haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Blijf daarop letten, beste mensen, want het is

0: Ja, het is niet alleen droog in onze regio waar branden kunnen ontstaan, maar over de hele wereld is het droog. En soms lijkt het wel alsof dat de hele wereld in brand staat op dit moment. Maar goed, wees waakzaam. Daar doelden wij uiteindelijk op. Het is bijna 16:30 geworden. Ze is ontzettend populair. Deze Pommelien Thijs.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

stond ook op het podium bij Concert at Sea, wat georganiseerd wordt door Bluff. En daar konden we zien dat ze enorm populair was uit België. Dat was te horen ook. Pommelien Thijs en Jorden Atlas. Dit is...

Ja, misschien ben jij wel aan het toewerken naar jouw welverdiende zomervakantie de komende weken. We wensen je in ieder geval heel veel plezier. Goede reis, waar je ook naartoe gaat. Kijk uit, kom altijd weer veilig thuis. Dat vind ik ook altijd wel lekker om dat mee te geven, toch? Laten we eerlijk zijn, want zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Maar even een paar weken ertussenuit is altijd wel lekker. Zometeen

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer Eten en Drinken, Postelsweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan in Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenboekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. De wandeling is zondag. Het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Marhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Ja, en alle berichten die je zojuist voorbij hebt horen komen in de Horizon Agenda, je kunt ze ten alle tijde, op het moment wanneer jij wil, teruglezen op www.rtvhorizon.nl. Heb jij nieuws van bij ons, dan deel het ook met ons, hè? info@rtvhorizon.nl.

Ja, er zijn mensen die niet zo van U2 houden. En die luisteren waarschijnlijk ook op dit moment naar dit programma. Maar deze vindt ze dan weer wel leuk. In samenwerking met Mary J. Blige hadden wij One. Dit is Marshmallow, Kelsia Ballerini en Another Drink.

Je hoorde in mijn stem een beetje een afwachtende aankondiging. Kel Ciaballerina. Ik had er nog nooit van gehoord. Samenwerking met Marshmello. En zojuist hebben wij kunnen luisteren naar Another Drink. En deze plaat staat genoteerd in de hitparade van dit moment. Ik denk dat het een grote kan gaan worden. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Na vijven zijn wij bijzonder graag bij je terug.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS.

0: stevige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nu een kwartier vertraging op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten extra. En op de A73 bij Venlo richting Nijmegen tussen Beesel en knooppunt Tiegelia een kwartier vertraging door de werkzaamheden. Andere kant op heb je tussen de knooppunten Zaardenheiken en knooppunt Tiegelia door de werkzaamheden 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

uit de tijd dat ze het volgens mij nog best wel aardig hadden met elkaar, denk ik dan. Ike en Tina Turner en You're the River Deep en Mountain High. Ja, als je met de verdedigend voetbal wereldkampioen wil gaan worden, dan gaat het mis. Dat hebben we gisteravond kunnen zien. Wat raar. Hè? Engeland was toch wel favoriet, enigszins. Kansloos, roemloos, uiteindelijk ten onder. Goedemiddag. Yes,

Het allerlaatste uurtje Echt van Echt voor deze donderdag, deze 16e juli. Ja, en Argentinië speelde vol energie, veel agressiever. De wil om te winnen was er zeker wel. En die bleef bij Engeland toch een beetje achter. Dat was best verrassend, vond ik gisteravond. Evelyn Thomas, maar laten we het daarbij houden.

Sam Cooke en Wonderful World. Agenten van het politieteam Kranendonk en Heesenleende hebben afgelopen woensdag een man aangehouden op verdenking van heling, nadat in zijn bestelbus twee als gestolen geregistreerde elektrische fietsen werden aangetroffen. Dat meldt de politie in een bericht op de sociale media. De man kon volgens de politie niet aantonen hoe hij aan de fietsen was gekomen. Een aankoopbewijs of koopovereenkomst ontbrak. Hij is aangehouden op verdenking van heling en

gemeente Heesterleende neemt eind augustus uitgebreide verkeersmaatregelen in Heesen vanwege de Brabantse dag. Het centrum gaat op de dag van de optocht dicht en op veel plekken geldt ook een parkeerverbod. Hou daar in ieder geval even rekening mee en wil je precies weten waar en hoe en wat? Kijk dan op onze website, staat een behoorlijk artikel, dus laat je niet verrassen. Geef hem een gitaar en een podium en hij maakt er iets leuks van. Dit is Milo.

Van Camila Cabello en Young Thug hoorde je met Havana. Daarmee is het bijna 5:05 geworden. In het Frans van Bestpark vond gistermiddag 15 juli de eerste editie plaats van Break the Wake Kids 2026. Het thema van de openingsmiddag was reis rond de wereld. En de middag werd geopend door wethouder Jordi Drieman. Dat deed hij niet in zijn eentje, wel nee. Kinderburgemeester Stephanie Aerts was er ook bij. Daar heb je ze weer. Dat doet ze erg goed. Dit is David Bowie en Ashes to Ashes.

de vragen, doet het pijn? Het lijkt er wel op, hè? Tovlo en Hippie Sabotage hadden wij met Stay High. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon Agenda. De status quo is dat Hans er ook klaar voor is. Dus dat is mooi. Dan loopt het allemaal lekker door. Doen we tot aan die tijd deze mooie hit nog een keertje. En die heet In the Army Now, 1960.

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers, minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

is wel een hele leuke car wash. Christina Aguilera en Missy Elliott. Daarvoor hadden wij nog Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En daarvoor hebben wij nog kunnen luisteren naar alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze donderdag, deze 16e juli. Heren, alvast een hele fijne avond en graag tot morgen. Dit is muziek van Tiffany.

meest recente van Harry Styles. Je hoorde The American Girls. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Echt van Echt voor deze donderdag, deze 16e juli. Mag ik u bedanken voor het luisteren. Maak er in ieder geval nog een hele mooie avond van. En we gaan deze plek vrijmaken. Voor zometeen Frans van Dam met zijn programma Knooppunt Leenderheide. En later nog de donderdageditie van Horizon Verbreed. Morgen om 2 uur, dan zijn wij er weer met een nieuw tussenuur. Graag tot dan.

0: wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie

0: 100 kilometer file. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knopendempel heb je een kwartier vertraging. En verderop bij Waardenburg ook een kwartier extra. A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 kilometer en 25 minuten vertraging. Dan op de A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch ben je ook een kwartier langer onderweg bij Terheide. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Van Dam.
2: En we zijn weer begonnen. Goedenavond, van harte welkom. Donderdag 16 juli 2026. U had het al in de gaten. Van harte welkom. Dit is Knoop in Lederheide. Ja, hey en hallo. En dank aan Peter overigens. Die is er morgen weer met echt van echt. De zon in, met Umberto Tozzi.

man uit Turijn, 74 jaar is hij ondertussen pas geworden trouwens, zag ik. Maart, 4 maart. Umberto Tozzi, nummer 1 uit 1979. We beginnen altijd met een zomerse plaat deze hele week. Gloria draaiden we nog een keer.

onder de 4 graden zweten die ook, hè, Barry White. Kon je nog een handdoekje van hem krijgen ook nog. Dat werd door menige bewonderaar werd dat bewaard. You're the first, you're the last. En you're my everything uit 1974 alweer. Jazeker. Bijna 12 over 6. Vol programma vandaag. De ANWB doen we nog. We hebben de Simple Shazam van Dean Lewis. En leuke muziek. Zit zo even te kijken. De Bausa zie ik staan. UB40. En nog wat uit de jaren 70. Maar dat hoor je allemaal straks. Die knoop in Lenerijden. Nu eerst David Bowie. Wat een heerlijke plaat. Rebel, Rebel.

zijn Philip Dausch en Clemens Rehbein uit het Kassel, Duitsland. Wilkie Chance, wat een leuke naam eigenlijk. Staat op een in eigen beheer uitgebracht album Sad Necessary. Kwam uit in 2013. En dit was de grootste hit, Stolen Dance. Leuke platen. Straks nog de Bausa. We gaan naar het hoge noorden, Noorwegen. Met het drietal de Bausa. Maar eerst dit. UB40 is hier.

onze allereerste single voor de Bauza en het Hoge Noorden, waar de temperatuur nooit boven de 20 graden uitkomt. Maar dit is toch heerlijk zomer zo, jongens. Magnetic draaien we nog een keertje.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je voor het knooppunt Empel een kwartier vertraging. En een stukje verderop richting Utrecht bij Waardenburg. Daarbovenop ook weer een kwartier extra. Dan op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Ter Heide 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leender.

gitaar die je hoort is van Larry Knechtel. De man speelde met Simon & Garfunkel, Billy Joel, The Doors, The Birds. Elvis Presley, de mannen en de papa's en de show kan ik nog wel wat opnoemen. Brad en The Guitar Man uit 1972 alweer. 7:10. Onderweg naar de Simple Shazam van Dean Lewis. Maar eerst deze nog. Hier is Bruno Mars nog een keer.

Het is een kort verzoekje. Hello, I Must Be Going uit 1982. Het album van Phil Collins. Het stond op de B-kant van You Can't Hurry Love. Geen hond die dat begrijpt. Waarom dat hij op de B-kant stond? Met wat hulp van de Phoenix Horns. Wie zegt u? De Phoenix Horns? Waarom klinken we dat zo bekend in de oren? Nou, dat zou zomaar kunnen zijn. Want de heren die speelden ook samen met Earth, Wind and Fire.

inderdaad, als John Anderson begint te zingen. Surrender 1982, die samen nog met Vangelis meespeelde. Hè? De Griekse multi-instrumentalist. We zijn er doorheen, jongens. Dean Lewis sluit af van Simple Shazam. Ik ben er morgen weer voor een nieuwe aflevering. Prettige avond.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar 10 keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: leave your name and dial my number. Bye bye, baby.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
2: Ralph,
0: Ciao.

0: You gotta love it.
1: Dance Tracks. Zuidoost-Brabant.
2: Zuidoost-Brabant
1: is van Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit